om te horen wat ze bij mij zijn. En dag voorst. Voor bedankt waar te drukken, denk ik wel. Heel erg moest er op jaren doen. Koest ook al hard fijn, oh god. Nou maar nog eens over god. Wat een maam nog een fijn. Zo is er weer, nou. Zijn nou ik wel. Oh, zo was god. Drum om nog een fijn. Weer nog. Maar die is al voor de studio kwijt. Dat was Alf. Oh, jullie dag.